0: demonstreert tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Oblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Oblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Oblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Oblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen er vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ambulance is in Rotterdam-Alexander vol op een auto gereden. Dat gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord en was met zwaailicht en sirenes onderweg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte gewond door de klap en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd en is door een andere ambulance overgenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was. Ook had hij geen rijbewijs, hij is aangehouden. De politie heeft gisteravond na een achtervolging twee autodieven opgepakt in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo bij een kentekencontrole. Toen bleek dat een auto was gestolen. Ze negeerden het stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. In de auto bleek ook nog een vuurwapen te liggen. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:15 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is een inslag gevonden, maar de schutter was er snel vandoor gegaan. Ook de man op wie was gericht is gevlucht. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Er wordt nu onderzocht wat zijn rol is geweest. Jong Oranje heeft zich alsnog geplaatst voor de play-offs voor het EK voetbal. Jong Bosnië werd met 4-0 verslagen, terwijl concurrent Jong Israël punten liet liggen. Tot 20 minuten voor tijd stond er nog 0-0, ondanks dat Oranje veel kansen kreeg. Excelsior-speler Ayman Slitty opende de score. Daarna volgden onder meer twee doelpunten van oud-Dordrecht-spits Devin Haan. Door een puntverlies van Jong Israël klimt Oranje nu naar de tweede plaats en speelt het volgende maand play-off-wedstrijden voor een plek op het EK. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt enkele buien. En het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij Zaltbommel. Kwartier vertraging heb je ook als je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht in de file staat 5 kilometer is hij. 5 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Langzaam rijden tussen knooppunt Waalgraven en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

kilometer file in het zuiden van het land. In het noordoosten en in het zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, want er staat 7 kilometer file. A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel, 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En op de N285 vanuit Breda naar Klundert, 3 kilometer file tussen Zevenbergen en Moerdijk. Zo'n 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ambulance is in Rotterdam-Alexander vol op een auto gereden. Dat gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord en was met zwaailicht en sirenes onderweg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte gewond door de klap en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd en is door een andere ambulance overgenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was. Ook had hij geen rijbewijs, hij is aangehouden. De politie heeft gisteravond na een achtervolging twee autodieven opgepakt in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo bij een kentekencontrole. Toen bleek dat een auto was gestolen. Ze negeerden het stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. In de auto bleek ook nog een vuurwapen te liggen. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:15 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is een inslag gevonden, maar de schutter was er snel vandoor gegaan. Ook de man op wie was gericht is gevlucht. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Er wordt nu onderzocht wat zijn rol is geweest. Jong Oranje heeft zich alsnog geplaatst voor de play-offs van het EK voetbal. Jong Bosnië werd met 4-0 verslagen, terwijl concurrent Jong Israël punten liet liggen. Tot 20 minuten voor tijd stond er nog 0-0, ondanks dat Oranje veel kansen kreeg. Excelsior-speler Ayman Slity opende de score. Daarna volgden onder meer twee doelpunten van oud-Dordrecht-spits Devin Haan. Door een puntverlies van Jong Israël klimt Oranje nu naar de tweede plaats en speelt het volgende maand play-off-wedstrijden voor een plek op het EK. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt enkele buien. En het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In het noordoosten, maar ook in het zuidwesten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder staat er al file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 10 minuten vertraging bij Leende. Werkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht dicht bij Geldermalsen. 10 minuten vertraging daar. Half uur tijdsverlies op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Vlijmen. Vanaf Dussen 12 kilometer file. N285 Breda Klundert bij Moerdijk 4 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

30 kilometer file in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht een half uur vertraging door 13 kilometer file. Dus afrit Veghel en Waardenburg rijdt het langzaam. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. 8 kilometer file tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

niet om. Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: Fatema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ambulance is in Rotterdam-Alexander vol op een auto gereden. Dat gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De ambulance had een patiënt aan boord en was met zwaailicht en sirenes onderweg naar het ziekenhuis. Een van de twee ambulancemedewerkers raakte gewond door de klap en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De ander is ter plekke nagekeken. De patiënt bleef ongedeerd en is door een andere ambulance overgenomen. De politie zegt dat de chauffeur van de auto onder invloed was. Ook had hij geen rijbewijs, hij is aangehouden. De politie heeft gisteravond na een achtervolging twee autodieven opgepakt in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo bij een kentekencontrole. Toen bleek dat een auto was gestolen. Ze negeerden het stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. In de auto bleek ook nog een vuurwapen te liggen. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 5:45 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is een inslag gevonden, maar de schutter was er snel vandoor gegaan. Ook de man op wie was gericht is gevlucht. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Er wordt nu onderzocht wat zijn rol is geweest. Jong Oranje heeft zich alsnog geplaatst voor de play-offs van het EK voetbal. Jong Bosnië werd met 4-0 verslagen, terwijl concurrent Jong Israël punten liet liggen. Tot 20 minuten voor tijd stond er nog 0-0, ondanks dat Oranje veel kansen kreeg. Excelsior-speler Ayman Slity opende de score. Daarna volgden onder meer twee doelpunten van oud-Dordrecht-spits Devin Haan. Door een puntverlies van Jong Israël klimt Oranje nu naar de tweede plaats en speelt het volgende maand play-off-wedstrijden voor een plek op het EK. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt enkele buien. En het wordt dan niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De totale filelengte begint nu iets af te nemen, ook in onze regio. Nog een kwartier vertraging op de A2 als je vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Een kwartiertje extra op de A16, Breda, Rotterdam. En bij Dordrecht rijdt het langzaam. En ook een kwartier vertraging als je over de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Bij industriegebied Avelingen kom je in de file. 10 minuten vertraging op de A58, Breda, Eindhoven bij Oorschot. En een klein kwartiertje vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Langzaam rijden tussen Waalwijk en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

In het zuiden van het land zit de ochtendspits er al bijna op. Je hebt 10 minuten vertraging nog op de A16 Breda, Rotterdam bij Dordrecht 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de A58 Breda, Eindhoven bij Oorschot 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Spoedreparatie op de N639, de weg Baarle-Nassau Breda. De weg is in beide richtingen dicht bij Baarle-Nassau. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ongeluk gisteravond laat op de A15 richting Ridderkerk heeft voor veel verkeersproblemen voor de punten gezorgd deze ochtend. De snelweg werd vrijgegeven, maar op de binnenwegen stond het daarna muurvast. Het ongeluk was vlak voor middernacht. Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Europoort en de container kwam overdwars om de snelweg te liggen. Het duurde tot 7:30 vanmorgen voordat de weg in oostelijke richting vrijgegeven werd. Daarna kwam het verkeer wel weer op gang, maar het was flink file rijden, vooral op de N57 en de Groene Kruisweg. Volgens Rijkswaterstaat kan het nog uren duren voordat alle files echt weg zijn. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:45 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is ook een inslag gevonden van een kogel, maar de schutter ging snel vandoor. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen nachtopvang als de gevoelstemperatuur onder de nul bleef. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat. Het plan was al aangekondigd. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. De wethouder verwacht niet dat iedereen van de winteropvang gebruik wil maken. Voor 150 mensen komen er nu vaste plekken. Als het echt gaat vriezen, breidt de gemeente de basisopvang verder uit, zegt de wethouder. De president Donald Trump is van plan zeer binnenkort te gaan bellen met zijn Russische collega Poetin over de doden in het pestinstituut in Irkutsk. Volgens Russische media overleed de vrouw aan de pest. Autoriteiten zeggen dat het een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het slachtoffer was laboratoriummedewerker bij een instituut dat al bijna 100 jaar onderzoek doet naar de ziekte. Russische media schrijven dat de vrouw besmet was geraakt toen een reageerbuis brak. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft contact gezocht met de Russische Gezondheidsdienst om meer informatie te krijgen. Ook is aangeboden om eventueel in te springen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. Het is droog, het is warm en het is 21 tot 22 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Roy Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de ochtendspits bijna voorbij. Bij Zaltbommel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Nog 10 minuten vertraging. 10 minuutjes door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Door 4 kilometer file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

In het zuiden van het land nog viel op de A2. Den Bosch, Utrecht, 10 minuten vertraging bij knooppunt Del door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Spoedreparatie op de A27, Breda, Gorkum bij knooppunt Hooipolder. Ook daar 10 minuten vertraging. Daar is de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een ongeluk gisteravond laat op de A15 richting Ridderkerk heeft voor veel verkeersproblemen voor de putten gezorgd deze ochtend. De snelweg werd vrijgegeven, maar op de binnenwegen stond het daarna muurvast. Het ongeluk was vlak voor middernacht. Een vrachtwagen kantelde ter hoogte van de Europoort en de container kwam overdwars om de snelweg te liggen. Het duurde tot 7:30 vanmorgen voordat de weg in oostelijke richting vrijgegeven werd. Daarna kwam het verkeer wel weer op gang, maar het was flink file rijden, vooral op de N57 en de Groene Kruisweg. Volgens Rijkswaterstaat kan het nog uren duren voordat alle files echt weg zijn. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van schieten in het centrum van Rotterdam. Rond 17:45 kwam de melding binnen dat iemand stond te schieten op de Nieuwstraat. Er is ook een inslag gevonden van een kogel, maar de schutter ging snel vandoor. De verdachte werd uren later aangehouden op de A13. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen nachtopvang als de gevoelstemperatuur onder de nul bleef. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat. Het plan was al aangekondigd. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten Rotterdam. De wethouder verwacht niet dat iedereen van de winteropvang gebruik wil maken. Voor 150 mensen komen er nu vaste plekken. Als het echt gaat vriezen, breidt de gemeente de basisopvang er verder uit, zegt de wethouder. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan zeer binnenkort te gaan bellen met zijn Russische collega Poetin over de doden in het pestinstituut in Irkutsk. Volgens Russische media overleed de vrouw aan de pest. Autoriteiten zeggen dat het een longontsteking met onbekende oorzaak is. Het slachtoffer was laboratoriummedewerker bij een instituut dat al bijna 100 jaar onderzoek doet naar de ziekte. Russische media schrijven dat de vrouw besmet was geraakt toen een reageerbuis brak. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft contact gezocht met de Russische Gezondheidsdienst om meer informatie te krijgen. Ook is aangeboden om eventueel in te springen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon. Het is droog, het is warm en het is 21 tot 22 graden. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselen bewolkt, enkele buien en het wordt niet warmer dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vijf minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum wordt langzaam gereden bij knooppunt Hooipolder door de spoedreparatie daar. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren. Mens, durf te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, u luistert weer naar Mens, durf te leven. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Oftewel het Nederlandse kleinkunstlied, het betere luisterlied, het betere Nederlandstalige lied, of hoe je het ook wil noemen. We draaien weer nummers rond een thema en deze keer is dat het thema afscheid. En daar is natuurlijk, dat weet u wel, heel veel over geschreven en gezongen. We beginnen met een niet meteen al te treurig lied. De tekst is van Lennart Nijg, de muziek van Boudewijn de Groot. En de zang van Rob de Nijs en het liedje heet Dag, zuster Ursula.

En u krijgt van mij, zoals elke week, een gedicht. En dat heet Liefdesliedje. Als we later oud zijn, ik slechthorend, jij ter been. En we willen nog een rondje om het plein, maar we mogen er maar één. Doen we dat natuurlijk toch omdat de oproep voor het bejaarderijexamen ronduit ongepast was en gemeen. En die dus bij het oud papier verdween. Trots dansen we dan samen een walsje of een tja-tja-tjatje. En als we later oud zijn met een gal of andere steen en we willen nog een toosje met tonijn, maar we mogen er maar één. Doen we dat natuurlijk toch omdat we die ochtend alle drie de ramen met een emmer en een sponsje en een zeem gelapt hebben alleen. Trots eten we dan samen, jij een kroket, ik een patatje. En als we later oud zijn, ik een stoma, jij een drain. En we willen nog een glaasje wijn, maar we mogen er maar één. Doen we dat natuurlijk toch omdat we die ochtend alle twee onze cyclamen met wat water en wat pokon er doorheen besprenkelden alleen. Trots drinken we dan samen, jij een fles en ik een kratje. En als we later oud zijn, ik verward, jij verder heen. En we willen iets tegen de pijn, maar we mogen er maar één. Doen we dat dan lekker toch omdat we die avond de kinderen hun namen niet meer wisten en we voelen ons alleen. En jij hebt nog een flesje met arseen. Trots slikken we dan samen. Jij geen tut en ik geen badje.

Bram Vermeulen zong De Steen. En we gaan door met een andere kleinkunstenaar van wie we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen. Namelijk Maarten van Roosendaal. En hij zingt Red mij niet.

Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slachten.

0: in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet.
1: Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan.
0: Maar red mij niet.
1: Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan.
0: Maar red mij niet.

Jouw hemel is voor mij de hel.

Urbanus van Anus. En wij dachten dat dit liedje toch wel heel erg relativerend was in onze special over afscheid. We gaan snel door met een lied van iemand die meestal wat serieuze liederen maakt. En dat kan hij erg goed. Stef Bos. Stef Bos. En hij zingt Afscheid.

blijf niet langer op je wachten. Ik heb geen spijt, geen verwijt.

Al dus Stef Bos, we gaan snel door met een liedje over afscheid. Dat heet Dat je weggaat en het wordt gezongen door Kiki Schippers.

Ik heb je zonder dat je het wist geobserveerd. En na weken heb ik langzaamaan geleerd dat je ondanks dat je zoveel mensen kent,

Robert Long zong Afscheid. En u had hem vast herkend. We gaan door met een nummer van Jentel en de Boer. Wat mij betreft zijn dat toch wel... misschien wel de allerbeste liedjesmakers... binnen het kleinkunstgenre van de huidige tijd. Ze staan ook elk seizoen weer in het theater met een nieuw programma. En er komen steeds meer mensen naar kijken. En dat is zeer terecht. En ze hebben een nieuw album gemaakt dit jaar. Dat heet De Dagen. En daarvan draaien wij het nummer Euthanasie.

0: praten, dat is het laatste wat hij hoort en ruikt.
1: Ga mee.
0: Je bent toch geen kleuter, Christine?
1: Ga mee.
0: Oké, ik bel aan, we gaan maar snel. Zijn vrouw deed open, huilend,

prettig weekend.

0: Jij. Jij.
1: Ook.
0: Ook.
2: Alles Jento en de Boer. Wat een prachtig nummer. U luistert nog steeds naar Mensen Durft te Leven. We draaien deze week een special over afscheid in alle betekenissen daarvan. En wat zou u ervan vinden als je naam verbonden is aan een bepaald effect? Je hebt dat bijvoorbeeld met in de natuurkunde met het Doppler-effect. En in de voetballerij heb je dat met het Frits Korbach-effect. Maar in de showbusiness heb je het Heintje Davids-effect. En Heintje Davids was een zangeres die in de vorige eeuw van 1907... tot en met 1988 actief was als zangeres en liedjesmaakster. En als grappenmaakster ook. En zij stond erom bekend dat ze elke keer afscheid nam. En dan trok dat heel veel aandacht. En vervolgens, na een klein tijdje daarna, kwam ze toch weer terug. En ja, dan wordt er op een gegeven moment een effect voor je naar je genoemd. Dat is dan het Heintje Davids effect. En als je dat, dat stimuleert ons eigenlijk om goed na te denken voor we afscheid nemen. Je moet het gewoon echt zeker weten, want anders word je uitgemaakt voor een Heintje Davids. We gaan een nummer van haar draaien dat ze zingt samen met Sylvain Poons. En dat heet, weet je nog wel, Oudje.
3: Uit den ouden doos.
4: Pas eens in de vakantiedagen, weet je nog wel, Oudje. Dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel, Oudje. We kiekten ons kind toen hij in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt.

Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, Aartje? Het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, Aartje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een

0: als leuke dingen. Weet je nog wel, oudje, dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje,
1: we zeiden wel eens als hij 7 zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het al

0: mij van ons weggenomen. Beetje, nog wel oudje. Er is nog één kiek bijgekomen. Beetje, nog wel oudje.
1: Die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest van het

0: Maaike Houboter zong Dat ik je mis. En daar gooide zij ooit hele hoge ogen mee in het programma, in het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Wat een goed programma was dat. Jammer dat het er niet meer is. We gaan door met de vertaling, want we draaien die elke week een vertaling. En deze week is dat van een popliedje, een Engels popliedje. Namelijk The Living Years van Mike and the Mechanics. En in het Nederlands heet het afscheid en het wordt gezongen door Bert Heerink.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau mlaen.
2: Shepherd and Ite, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Mike and the Mechanics zongen The Living Years. En Bart Hering maakte daarvan het afscheid. En ook wij zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Mensen het Leven. We draaiden een uur lang liedjes die je kunt verstaan. En die ergens overgaan. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u dat volgende week weer doet. Dan hebben we een special over lichaamsdelen. Ook wel spannend. Er moeten toch wel genoeg liedjes over te vinden zijn. Dat gaan we voor u uitzoeken. We gaan er nu uit met Rosa da Silva. En zij zingt Als het zover is.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Waterleidingbedrijf Evides verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van de hoofdwaterleiding in Schiedam, die daar eerder vandaag de Hoogstraat helemaal in plank gezet. Bij de werkzaamheden werd een leiding geraakt, daardoor kwam op sommige plekken een laag water te staan van 20 centimeter. Het gebied zit vol met grotere en kleinere winkels, bij wie soms flink wat waterschade is.
1: Als ik het zo bekijk, is dus alles nat. Het zijn hier zeg maar rond de 70 klanten die hier de eigen spulletjes hebben staan. Waardoor het allemaal dus nu nat is. En ja, de brandweer komt zo om te helpen om de boel weer droog te krijgen. En dan maar zien wat het de verzekering verder doet.
0: Inmiddels komt er geen water meer vrij in de Hoogstraat in Schiedam. Netbeheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat houdt in dat consumenten per maand gemiddeld 13 euro per maand meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk, onder meer voor de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de 900 euro. De verhoging is nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumentenmarkt een definitief besluit. De Nederlandse staat heeft al bijna meer geld verdiend aan de redding van ABN AMRO dan dat het gekost heeft. Er is opnieuw een deel van de bank verkocht. Het leverde 3,5 miljard op. Daarmee is het bedrag dat destijds is betaald om de bank van de ondergang te redden bijna helemaal terugverdiend. ABN AMRO kwam in 2008 in de problemen tijdens de kredietcrisis. De Nederlandse overheid nationaliseerde de bank. Daarvan is nog 10% over. Nederland behoudt de laatste 10% om een vinger in de pap te houden. Van de 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met bijna 1% van 2,3 naar 3,3%. Het grootste deel van de mensen die inmiddels zijn afgestudeerd valt onder de betalingsregels van 15 jaar. Voor hen wordt elke 5 jaar een nieuwe rente vastgesteld. Eerder deze week werd bekend dat de totale studieschuld voor het eerst in lange tijd is afgenomen. Wel is het aantal afgestudeerden met een zeer hoge studieschuld van boven de 50.000 euro flink toegenomen. Dat komt door het leenstelsel dat inmiddels weer is afgeschaft. Het weer, periode met zon, droog en warm, 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselen bewolkt, enkele buien en dan wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A50 vanuit Breda naar Tilburg. Die staat op de rechterrijstrook bij Bavel. Die rijstrook die is dicht vanaf knooppunt Galder. Nu 8 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: datum aan met het nieuws van Radio Rijnmond. Waterleidingbedrijf Evides verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van de hoofdwaterleiding in Schiedam, die daar eerder vandaag de Hoogstraat helemaal in blank gezet. Bij de werkzaamheden werd een leiding geraakt, daardoor kwam op sommige plekken een laag water te staan van 20 centimeter. Het gebied zit vol met grotere en kleinere winkels, bij wie soms flink wat waterschade is.
1: Als ik het zo bekijk, is dus alles nat. Het zijn hier zeg maar rond de 70 klanten die hier de eigen spulletjes hebben staan. Waardoor het allemaal dus nu nat is. En ja, de brandweer komt zo om te helpen om de boel weer droog te krijgen. En dan maar zien wat het de verzekering verder doet.
0: Inmiddels komt er geen water meer vrij in de Hoogstraat in Schiedam. Nijmegen Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat houdt in dat consumenten per maand gemiddeld 13 euro per maand meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk, onder meer voor de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de 900 euro. De verhoging is nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumentenmarkt een definitief besluit. De Nederlandse staat heeft al bijna meer geld verdiend aan de redding van ABN AMRO dan dat het gekost heeft. Er is opnieuw een deel van de bank verkocht. Het leverde 3,5 miljard op. Daarmee is het bedrag dat destijds is betaald om de bank van de ondergang te redden bijna helemaal terugverdiend. ABN AMRO kwam in 2008 in de problemen tijdens de kredietcrisis. De Nederlandse overheid nationaliseerde de bank. Daarvan is nog 10% over. Nederland behoudt de laatste 10% om een vinger in de pap te houden. Van de 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met bijna 1% van 2,3 naar 3,3%. Het grootste deel van de mensen die inmiddels zijn afgestudeerd valt onder de betalingsregels van 15 jaar. Voor hen wordt elke 5 jaar een nieuwe rente vastgesteld. Eerder deze week werd bekend dat de totale studieschuld voor het eerst in lange tijd is afgenomen. Wel is het aantal afgestudeerden met een zeer hoge studieschuld van boven de 50.000 euro flink toegenomen. Dat komt door het leenstelsel dat inmiddels weer is afgeschaft. Het weer, periode met zon, droog en warm, 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselen bewolkt, enkele buien en dan wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Waterleidingbedrijf Evides verwacht nog heel de dag bezig te zijn met het repareren van de hoofdwaterleiding in Schiedam, die daar eerder vandaag de Hoogstraat helemaal in het blank gezet. Bij de werkzaamheden werd een leiding geraakt, daardoor kwam op sommige plekken een laag water te staan van 20 centimeter. Het gebied zit vol met grotere en kleinere winkels, bij wie soms flink wat waterschade is.
2: Als ik het zo bekijk, is dus alles nat. Het zijn hier zeg maar rond de 70 klanten die hier de eigen spulletjes hebben staan. Waardoor het allemaal dus nu nat is. En ja, de brandweer komt zo om te helpen om de boel weer droog te krijgen. En dan maar zien wat het de verzekering verder doet.
1: Inmiddels komt er geen water meer vrij in de Hoogstraat in Schiedam. Netbeheerder Stedin wil de tarieven voor volgend jaar met 22% verhogen. Dat houdt in dat consumenten per maand gemiddeld 13 euro per maand meer gaan betalen. De kosten van Stedin voor het onderhoud aan gas- en elektriciteitsnet zitten verwerkt in de energierekening. Volgens Stedin is de verhoging noodzakelijk, onder meer voor de uitbreiding en de verduurzaming van het elektriciteitsnet. Van het geld worden nieuwe kabels gelegd en transformatorstations gebouwd. De totale kosten per aansluiting liggen rond de 900 euro. De verhoging is nog niet definitief. Eind november neemt de autoriteit Consumentenmarkt een definitief besluit. De Nederlandse staat heeft al bijna meer geld verdiend aan de redding van ABN AMRO dan dat het gekost heeft. Er is opnieuw een deel van de bank verkocht. Het leverde 3,5 miljard op. Daarmee is het bedrag dat destijds is betaald om de bank van de ondergang te redden bijna helemaal terugverdiend. ABN AMRO kwam in 2008 in de problemen tijdens de kredietcrisis. De Nederlandse overheid nationaliseerde de bank. Daarvan is nog 10% over. Nederland behoudt de laatste 10% om een vinger in de pap te houden. Van de 250.000 studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met bijna 1% van 2,3 naar 3,3%. Het grootste deel van de mensen die inmiddels zijn afgestudeerd valt onder de betalingsregels van 15 jaar. Voor hen wordt elke 5 jaar een nieuwe rente vastgesteld. Eerder deze week werd bekend dat de totale studieschuld voor het eerst in lange tijd is afgenomen. Wel is het aantal afgestudeerden met een zeer hoge studieschuld van boven de 50.000 euro flink toegenomen. Dat komt door het leenstelsel dat inmiddels weer is afgeschaft. Het weer, periode met zon, droog en warm, 21 tot 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselen bewolkt, enkele buien en dan wordt het een graad of 16. Tot zover het nieuws van Radio
3: Rijnmond. Op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij best 8 kilometer file vanaf Moergestel 40 minuten vertraging. Want na een ongeluk zijn er bij best 2 rijstroken dicht. Moet het verkeer via de af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

wordt hij 50. Dat is over de helft. Hard gewerkt, iets opgebouwd, maar er viel ook wel wat stuk. Nu het tweede deel, waar draait het om?

wist het, hij wist het. Maar kon dat nou echt? Zij wist het, zij wist het.

0: het schuiven van op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best is een ongeluk gebeurd zojuist. De weg is dicht. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Omrijden kan eventueel via Den Bosch over de A65 en de A2. En de A59 Knoopend Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hooipolder 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: She come around here about midnight.

0: Thomas Dekker met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam verwijdert preventief nog eens 3 stukken grond na de dodelijke vergiftiging van 6 honden. Dat meldt Omroep 2. Het gaat om perkjes in Schiedam Noord, Oost en West. Op die plekken is net als in Park de Plantage pas geleden nieuwe grond gestort. Na onderzoek zijn daar schimmels aangetroffen in het zand. En de gemeente heeft nu dus besloten om voor de zekerheid op meer plekken grond weg te halen. Het gaat in alle gevallen om grond van dezelfde leverancier. Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer in de regio moeten de komende weken rekening houden met acties en stakingen. Die hebben te maken met het mislukken van de onderhandelingen over een nieuwe cao, dat melden de vakbonden. Volgens CNV zal er elke week een landelijke actiedag in het streekvervoer worden gehouden. Vrijdag worden de acties voor volgende week bekendgemaakt. In onze regio gaat het om busvervoer op Voorne-Putten, in de Hoekse Waard, op Goeree-Overflakke en in de Drechtsteden. Ook de Merwede-Lingelijn op het spoor valt onder de cao. De acties hebben geen gevolgen voor het stadsvervoer van de RET. Schrijfster en cameratiere Paulien Cornelissen heeft een week na haar overlijden een record neergezet. In de wekelijkse bestsellerlijst staan 7 van haar boeken in de bestseller 60, meldt nu.nl. Dat is volgens boekenkoepel CPNB nog nooit eerder voorgekomen. In het kort staat zelfs in de top 10. En slechts 2 van haar boeken die ze ooit schreef staan niet in de lijst. Cornelissen overleed op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze is de komende weken nog op televisie te zien als jurylid bij De Slimste Mens. Op een begraafplaats in het Limburgse Schinnen hebben wilde zwijnen de grond van meerdere graven omgevroed, meldt L1. Een man bezocht het graf van zijn vrouw toen hij het werk van de wilde zwijnen aantrof. Hij noemt het een slagveld. De zwijnen komen niet zo diep als de kist, maar mensen zijn wel bang dat de grafstenen worden omgeduwd. De begraafplaats probeert zo snel mogelijk een nieuwe afrastering neer te zetten om de dieren zo buiten te houden. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 of 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Het is dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Problemen in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot is een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken zijn. De weg is op dit moment zelfs dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Verder valt toch op de A59 knopend Zonzeel richting Den Bosch tussen Terheide en Hooipolder 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: vertraging in het zuiden van het land op de A50 om te beginnen. Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan is op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken zijn. De weg is zeker tot 6 uur vanavond dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En verder valt op de A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Some people

0: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam verwijdert preventief nog eens 3 stukken grond na de dodelijke vergiftiging van 6 honden. Dat meldt Omroep 2. Het gaat om perkjes in Schiedam Noord, Oost en West. Op die plekken is net als in Park de Plantage pas geleden nieuwe grond gestort. Na onderzoek zijn daar schimmels aangetroffen in het zand. De gemeente heeft nu dus besloten om voor de zekerheid op meer plekken grond weg te halen. Het gaat in alle gevallen om grond van dezelfde leverancier. Een 32-jarige Schiedammer krijgt van de rechter een taakstraf van 240 uur. De motorrijder veroorzaakte 2 jaar terug een dodelijk ongeluk bij een straatrace. De man kwam al driftend en zigzaggend met zijn motor op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende motor. De 18-jarige bestuurder van deze motor liep ernstig hoofd- en hersenletsel op en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Een 36-jarige man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd, is door de rechtbank vrijgesproken. Een opvallend gezicht op de snelweg A20 vanmiddag. Een legervoertuig van de Royal Air Force is daar stilgevallen bij Schiedam. Probleem was een verhitte motor. Er kwam rook onder de motorkap vandaan en daarom is de brandweer ingeschakeld. Die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De Britse militairen zijn iets later voorzichtig van de snelweg afgereden en wachten nu op verdere hulp. Het voertuig is namelijk te zwaar voor een normale bergauto. En een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni dit jaar naar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om hem naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van die instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf een ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook 1 dag gevangenisstraf gekregen, maar die heeft hij al uitgezeten. Zijn agressie vloeide voort uit een verslaving aan alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Het weer, periode met zon, droog en warm. Het is 21 of 22 graden vandaag. Vanavond gaat het regenen, morgen wisselend bewolkt met enkele buien. En dat was het Radio Rijnmond nieuws.
1: De Zinkevengroep van de AWB. Naast de eerste dagelijkse files in het zuiden van het land een paar bijzonderheden al. Te beginnen de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is een vrachtwagen gestrand met pech tussen Niemelsdorp en Oud-Beijerland. 2 rijstroken zijn dicht, de vertraging is 20 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Ravenstein 7 kilometer met een half uur op onthoud. En tenslotte valt op de A58 Breda Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus ter hoogte van Oorschot. De weg is voorlopig dicht. Er is nu ook een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan langs via de op- en afrit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

heerlijk plaatje om de week te breken. Goedemiddag, Atos Radio, Drenthe FM. De swingende middag. Paul Simon, de Code Grove.

0: mannen met de gouden schoenen aan uit Zweden. Digiloo, digilee, je hoorde de herrie voorbij komen.
1: Hier is jouw persoonlijke herfsteikel.
0: Ja, mijn naam is Theo. Ik ben tot 5 uur bij jou. Gewoon leuke plaatjes in de spits. Plaatjes uit het verleden. Plaatjes die je misschien wel kent.
2: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
0: Ja, we breken de week. Gewoon omdat het kan. Op Atos Radio, Drechtstad FM.
3: In jouw file staan auto's. In onze file staan alleen hits.
0: Wat dacht je van deze? Climby Fisher. I was on-

0: and Soul, deze van Clanny Fisher. Een grootste hit, The Love Changes Everything.
1: Theo, waar staan de files op dit moment?
0: Nou, files op de A16, A15, in beide richtingen. En de wachttijd, extra tijd, is zo'n 15 minuten.
2: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mensen wil je soms bij je houden.

0: jeugdherinnering nog?
1: De laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:45. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: sneller in de regio. A15, A16. Wachttijd, extra tijd, 15 minuten.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: Dit is de swingende hitmiddag via DAB+.

van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land en het komt vooral door ongelukken. Om te beginnen valt op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Nimmelsdorp en Oud-Beijeland staat een vrachtwagen met pech. Hier zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven, daar gebeurde eerder vanmiddag bij Oorschot een ongeluk en een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is dicht, verkeer kan via de op- en afrit. Dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren, hou wel rekening met bijna een uur vertraging. En op de omrijroute de N65 Tilburg richting Den Bosch, daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Kromvoort. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: terug dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Bij Theo van Gameren zijn de keiharde hits. De verstaanbare voertaal.

0: Thomas Dek met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 32-jarige Schiedammer krijgt van de rechter een taakstraf van 240 uur. De motorrijder veroorzaakte 2 jaar terug een dodelijk ongeluk bij een straatrace. De man kwam al driftend en zigzaggend met zijn motor op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende motor. De 18-jarige bestuurder van deze motor liep ernstig hoofd- en hersenletsel op en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Een 36-jarige man uit Rotterdam, die de straatrace zou hebben georganiseerd, is door de rechtbank vrijgesproken. Een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni dit jaar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om hem naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van die instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf een ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook 1 dag gevangenisstraf gekregen, maar die heeft hij al uitgezeten. Zijn agressie vloeide voort uit een verslaving aan alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Een brandende auto heeft in Dordrecht voor flinke problemen gezorgd. Een automobilist kwam vanmiddag aanrijden toen hij boven op het parkeerdek bij winkelcentrum Sterrenburg rook uit zijn wagen zag komen. Al snel werden dat grote vlammen. Probleem, het parkeerdek is niet toegankelijk voor grote en zware voertuigen en dus kon de brandweer niet bij de auto komen. Er moest een speciaal verlengstuk van tientallen meters aan te pas komen om het vuur te blussen. De rook en de hoge vlammen zorgden voor veel overlast bij de naastgelegen flats. Het vuur is inmiddels uit, niemand is gewond geraakt, maar de auto is totaal los. Sport, Demi Vollering heeft zilver gewonnen bij het EK tijdrijden in Slovenië. De wielrenster uit Pijnakker kwam 23 seconden tekort voor de winst. Afgelopen weekend pakte Vollering wel al het goud bij de wegwedstrijd op het EK. Een week eerder kroonde ze zich ook al tot wereldkampioen in Canada. Daarom rijdt Vollering dit EK in de regenboogtrui. Het is sowieso een succesjaar voor de renster. Ze won onder meer de Giro d'Italia, de Tour de France Femme en de Ronde van Vlaanderen. Het weer. De zon krijgt het steeds lastiger, maar het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit op 21 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files in het zuiden van het land een paar opvallende. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A27, Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum ook een kwartier vertraging. De A50, Eindhoven richting Arnhem. Daar doe je er 20 minuten langer over tussen Os en Knoop en Bankhoef. Er staat daar 10 kilometer file. Een ongeluk eerder vanmiddag al op de A58 van Breda naar Eindhoven. Dat gebeurde bij Oorschot. Er is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. De weg is nog altijd dicht. Verkeer kan er langs vielen op een afrit, maar hou rekening met een uur oponthoud. En dit gaat zeker tot 6 uur vanavond duren. En vervolgens is het ook nog druk op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor afrit Comfort een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

zorgen ongelukken en weggevallen voor behoorlijk wat vertraging. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport 5 kilometer met een half uur vertraging. De A27 in beide richtingen voor de brug bij Gorinchem een kleine 10 minuten oponthoud. Dan de A58 bij de A Eindhoven. Bij Oorschot gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je bijna een uur extra reistijd. En verder is het opvallend druk op de N267 Brunnen richting Andel. Voor Wijk en Aalburg bijna een half uur vertraging. En tot zover de

0: 6 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Toekomstige bewoners van 9 huurwoningen in Schiedam kunnen voorlopig hun huis niet in. Ze zouden volgende maand intrekken in hun nieuwbouwhuizen, maar dat kan niet meer door flinke waterschade. Die is vanmorgen ontstaan doordat een waterleiding werd geraakt bij werkzaamheden. Gipsplaten en isolatie moeten eruit en leidingen moeten gecontroleerd worden, want anders kunnen er schimmels ontstaan. Hoe groot de vertraging is, is niet duidelijk. Ook veel ondernemers in de buurt hebben schade opgelopen. In totaal lopen de kosten in de tonnen. De twee opvangboten voor asielzoekers in Maassluis verdwijnen hoogstwaarschijnlijk volgend jaar. De overeenkomsten van de twee schepen lopen af en de gemeente wil die niet meer verlengen. Maassluis vangt sinds begin 2022 asielzoekers op. Eerst was dat één schip met 70 mensen. Vorig jaar kwam daar een tweede schip bij, waardoor de opvangcapaciteit verdubbelde naar 140 personen. Dat de laatste overeenkomst in april afloopt, betekent niet automatisch dat de opvang diezelfde dag ook voorbij is. Op andere locaties in het land bleven mensen soms na het contract, omdat het Centraal Opvang Asielzoekers naar eigen zeggen geen andere opvangplek voor hen kon vinden. Een brandende auto heeft in Dordrecht voor flinke problemen gezorgd. Een automobilist kwam vanmiddag aanrijden toen hij bovenop het parkeerdek bij winkelcentrum Sterrenburg rook uit zijn wagen zag komen. Al snel werden dat grote vlammen. Probleem, het parkeerdek is niet toegankelijk voor grote en zware voertuigen en dus kon de brandweer niet bij de auto komen. Er moest een speciaal verlengstuk van tientallen meters aan te pas komen om het vuur te blussen. De rook en de hoge vlammen zorgden voor veel overlast bij de naastgelegen flats. Het vuur is wel uit, niemand is gewond geraakt, maar de auto is totaal los. Een 39-jarige man uit Oostvoorne is veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor geweld tegen een hulpverlener en het onderplassen van een ambulance. Hij belde in juni van dit jaar naar 112 omdat hij psychische problemen had. Een ambulance haalde hem op om naar een zorginstelling te brengen. Op het terrein van die instelling moest de ambulance even wachten. De man plaste toen het voertuig onder en gaf een ambulancemedewerkster een trap tegen haar arm. Naast de taakstraf heeft hij ook 1 dag gevangenisstraf gekregen. Zijn agressie kwam voort uit een verslaving van alcohol en speed. Daarvoor is hij inmiddels in behandeling. Het weer dan nog. Het is ongeveer 21 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land met zo'n 130 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Belgische grens richting Eindhoven. Daar gebeurde voor Maastricht Airport een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. A27, Utrecht richting Breda. Voor de brug bij Gorinchem nog 10 minuten vertraging. En tenslotte goed nieuws voor het verkeer op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar is de weg lange tijd dicht geweest bij Oorschot door een eerder ongeluk met een vrachtwagen. Zojuist wordt de weg vrijgegeven, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zuiden van het land neemt de drukte nu af. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg nog zo'n 10 minuten vertraging. De A27 voor de brug bij Gorkum. Nog in beide richtingen een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt nog op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 7 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam op zijn kop aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval en de A15 richting Beneluxplein is volledig afgesloten. De 2 opvangboten voor asielzoekers in Maassluis verdwijnen hoogstwaarschijnlijk volgend jaar. De overeenkomsten van de 2 schepen lopen af en de gemeente wil die niet meer verlengen. Maassluis vangt sinds begin 2022 asielzoekers op. Eerst was dat 1 schip met 70 mensen. Vorig jaar kwam daar een 2e schip bij, waardoor de opvangcapaciteit verdubbelde naar 140 personen. Dat de laatste overeenkomst in april afloopt, betekent niet automatisch dat de opvang diezelfde dag ook voorbij is. Op andere locaties in het land bleven mensen soms na het contract, omdat het COA naar eigen zeggen geen andere opvangplek voor hen had. Een 48-jarige Duitse man die wordt verdacht van een moord in het Limburgse Herkenbos wordt nu ook verdacht van moord op zijn moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Welke nieuwe bewijzen of aanknopingspunten er zijn, heeft het OM niet bekendgemaakt. In een opslagruimte in de Duitse gemeente Heinsberg werden eerder al spullen met bloed van de vrouw gevonden. En in een andere opslagruimte, die op haar naam stond, lagen scheppen en een hark. De politie vermoedt dat die spullen gebruikt zijn om de vrouw te begraven. Denk-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege uitspraken die hij deed in de uitzending van Vandaag in Sight gisteravond. In een item over onverdoofd ritueel slachten zei Derksen: "We zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert." Vlak daarvoor toonde het tv-programma een fragment waarin Ergin in de Tweede Kamer zei tegen een verbod op onverdoofd slachten te zijn. Ergin schrijft op X dat deze bedreiging alle grenzen te buiten gaat en dat het impact heeft op zijn werk en veiligheid. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan een aantal buien. In de middag wordt het nog maar 16 graden. Dat was het Radio Rijnmond nieuws.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En vandaag begin ik met Portishead, Glory Box.

Dit was Alphaville met Big in Japan. En daarvoor Go Back to the Zoo met Electric. Nee, andersom juist. Electric met Go Back to the Zoo. En we gaan verder met Ian Dury en The Blockheads. Reasons to be Cheerful, part 3.

Dit is Roxy Music met More Than This. En daarvoor de Simple Minds met Don't You Forget About Me. We gaan verder met de Linda Lindas met Too Many Things.

Woolly Bully was dit met van Sam the Sham en de Pharaohs. En daarvoor Another Way to Die van Jack White en Alicia Keys. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rockarne gekomen. Dit uur sluit ik af met de Jimi Hendrix Experience, All Along the Watchtower. Tot na het nieuws.

0: Plastic met het nieuws van Radio Rijnmond. De rechter in Rotterdam heeft een 40-jarige man veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarig meisje dat vorig jaar was weggelopen uit de gesloten inrichting in Sliedrecht. Hij krijgt 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man sprak met haar af via Instagram. Een begeleider van het meisje belde hem daarna op en vertelde dat het meisje was weggelopen en minderjarig was. Toch besloot de man seks met haar te hebben. Het meisje was eerder al slachtoffer van een loverboy. De rechter spreekt nu van het misbruik van een slachtoffer in een bijzonder kwetsbare positie. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval en de A15 richting het Beneluxplein is volledig afgesloten. Al het verkeer achter het ongeluk is inmiddels weggeleid. Een 48-jarige Duitse man die verdacht wordt van een moord in het Limburgse Herkenbos wordt nu ook verdacht van moord op zijn moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Welke nieuwe bewijzen of aanknopingspunten er zijn, heeft het OM niet bekendgemaakt. In een opslagruimte in de Duitse gemeente Heinsberg werden eerder al spullen met bloed van de vrouw gevonden. In een andere opslagruimte, die op haar naam stond, lagen scheppen en een hark. De politie vermoedt dat die spullen gebruikt zijn om de vrouw te begraven. DenK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege uitspraken die hij deed in de uitzending van Vandaag Inside gisteravond. In een item over onverdoofd ritueel slachten zei Derksen: we zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Vlak daarvoor toonde het tv-programma een fragment waarin Ergin in de Tweede Kamer zei tegen een verbod op onverdoofd slachten te zijn. Het Kamerlid schrijft op X dat deze bedreiging alle grenzen te buiten gaat en dat het impact heeft op zijn werk en veiligheid. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En de tweede uur starten we weer met een nummer van The Wolf. Live Like You.

Dit was Portishead met Seven Months. En daarvoor Lucent met Love Bites Back. En we gaan nu verder met White Lies. Time to Give.

Creedence Clearwater Revival. I heard it through the grapevine. En daarvoor Jimi Hendrix met Purple Haze. We gaan verder met Thin Lizzy, Whiskey in a Jar.

This was Jack Tamarat met Midnight Rain en daarvoor Motorhead met Ace of Spades. En hiermee zijn we alweer aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. We sluiten vandaag af met AC/DC, A Whole Lot of Rosie en Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Tot de volgende keer.

0: van 9 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente doet aangifte, heeft burgemeester Segers laten weten. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. Bij een ernstig ongeluk op de A15 zijn in de avondspits 2 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet. Er zijn 2 auto's en een vrachtwagen bij betrokken. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Politieonderzoek is inmiddels afgerond, maar de weg moet nog worden schoongemaakt en de auto's moeten worden geborgen. De rechter in Rotterdam heeft een 40-jarige man veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarig meisje dat vorig jaar was weggelopen uit een gesloten inrichting in Sliedrecht. Hij krijgt 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De man sprak met haar af via Instagram. Een begeleider van het meisje belde hem daarna op en vertelde hem dat het meisje was weggelopen en minderjarig was. Toch besloot de man seks met haar te hebben. Het meisje was eerder al slachtoffer van een loverboy. De rechter spreekt van het misbruik van een slachtoffer in een bijzonder kwetsbare positie. Agenten zijn woensdagmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernieuwd om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal daarbinnen bleek al snel dat die woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is wel afgehandeld. Het weer, vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.
2: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
3: May we start?
4: Start.

Jawel, we gaan wederom starten. Het is de eerste woensdag van de nieuwe maand, oktober 2026. Het is woensdag 7 oktober en dat betekent een escapade. Neem me niet kwalijk. Een uitstapje richting Frankrijk, muzikaal gezien uiteraard. En dat vullen we op met van alles en nog wat. Ik ben enorm veel tegengekomen de laatste dagen. Want meestal ga ik me voorbereiden, een beetje sparren, een paar dagen van tevoren. Dan kwam ik hele mooie dingen tegen. Maar goed, daar ga ik zo meteen mee starten. Waar we altijd standaard mee starten, dat is die meneer uit Frankrijk. Die beroemde zanger uit de jaren 80, 90. Misschien ook wel jaren 70. Pierre Bachelet met het beroemde, inmiddels beroemde escapade. Pierre, kom er maar in. Dit is Silhouette 24 tot 11 uur. Correctie. Escapade 324 en escapade... Nee, goeie genade. Escapade 24 onder de vlag van Silhouette 324. Pierre, kom er maar in.

0: Ja, dat blijft een mooi liedje van Pierre Bachelet. De standaard opening van Escapade nummer 24 en al die anderen die ervoor zaten. Ik raakte enigszins in de war, omdat het toevallig is dat de Silhouette-aflevering 324 is. Ja, dat is iets meer dan alleen maar escapades. En die escapade is één keer in de maand, de eerste woensdag van de maand. En dan draai ik muziek, ik zag richting Frankrijk, dat kan van alles wezen. Maar de volgende band is Frans. Indochine heeft een enorme staat van dienst, tientallen jaren al. En we gaan luisteren naar Victoria.
1: Victoria will change.

prachtig deze Jacques Brel uit 1968 met Jarif. Hij zong over Grisante, Grisantin. Daarmee is het 9:50 geworden op Drechtstad FM en Atos Radio. Woensdag 7 oktober 2026. En we gaan door met een andere band uit Frankrijk. Neem me niet kwalijk. De band Skip the Youth. Daar, je kan het er niet aan afhoren. Ik moet zeggen Silence. Het kan ook zomaar zijn Silence. Ik heb het nummer niet helemaal qua tekst in mijn hoofd zitten, maar het is in ieder geval een puur Franse band. Skip the Youth.

Ja, we doen deze even tot de laatste seconde. Oftewel tot de laatste snik. Wat een orkaan van een stem. Dit was Lara Fabian uit 1994 van het album Carpe Diem. Als ik dit nummer hoor en ik hoor dan of ik lees dan de tekst van de titel van het album, denk ik van, nou, hoe maakt ze dat goed? Je suis malade. Ja, we zijn inmiddels 9:30 gepasseerd op het Dresdhat Feminatos Radio. Je luistert naar Silhouette en in het bijzonder daar onder Escapade nummer 24, de eerste woensdag van de nieuwe maand oktober. Mijn Franse uitstapje in alle soorten en maten. Voor Lara Fabian hoorde je de heer Jarol Poupeau uit 2019 met Sal. En daarvoor Skip the Use met Silence. En dat album heet Love and Anxiety. Dat komt ook uit 2026 trouwens. Een fantastische band. We gaan heel andere muziek draaien. Die ik eigenlijk tot voor kort niet kende. En daarom des te meer een reden om het te delen. De band of het project heet Ile Vilaine. En het nummer wat je gaat horen is Scandale.

Ja, schitterende versie van Relax, Take It Easy door de Canadese Mika. Tweetalig, zoals je kunt horen, uit Quebec komt hij. Hij is naast een vrolijke stuiterbal. Is het ook een hele charmante heer. Zoals je kunt horen, deze opname uit 2021 in Versailles, à l'Opéra Royal de Versailles. Daarvoor Scandal van het project Il Vilain. Ja, en dan is het 9:45 en we hebben er weer eentje hoor. Jawel, hij is weer op de achtergrond aanwezig. Antoine Lacriculteur. Ik weet niet of dat hij in de landen is of dat hij in het lieflijke Frankrijk zit. En daar draait het een beetje om vanavond, dus komt dat heel goed uit. Ik heb een klein stukje tekst hier, dat zal ik even voorlezen. Dat heeft hij zelf geschreven, in het Nederlands zelfs. De Franse band Henri, en dat spel je H-A-N-R-Y, met Phantom Rush, part 1 en part 2. 9 minuten staat erachter en alleen daardoor al een vreemde eend tussen de chansons. Nou, dan onderschat jij mij een beetje, Antoine. Want wat ik ten gehoor heb gebracht, dat gaat overal over Frankrijk. Behalve over de chansons. Nou, er zaten wel een aantal. Brel zat ertussen en Lara Fabian. Maar niet getreurd, zometeen komt er meer. We hebben nog een uur zometeen met zeker chansons. In ieder geval, hij schrijft instrumentale prog rock. Met onder andere die 3 gitaristen. En daaronder staat nog, ze komen uit Bretagne. Nou, als je nog niet in Bretagne bent geweest, dan zou ik zeggen, boek een vakantie daar, want dat is schitterend. Misschien hoor je dat wel, schrijft hij eronder. Nou, ik denk het wel. Ik heb het beluisterd. En het is heel apart. Het is instrumentaal. En ik zou zeggen, we gaan luisteren naar 9 minuten Henri uit Bretagne, Frankrijk.

Inderdaad, een stemmig, mooi stemmig nummer van een band die ik niet kende. Suggestie van Antoine L'Agriculteur. De Franse band Henri, en dan met een A in plaats van een E. En er staat ook nog een naam bij, Mariposa. Dat zal misschien een gastmuzikant geweest zijn. Het komt van het album What Came From Silence. Het doet me een beetje denken aan een meneer uit Amerika. Heel lang geleden maakte die een nummer. Ik wil het toch eventjes laten overlopen in dat nummer van Robert Miles. Children, en daarmee ga ik eruit. Zometeen nog een B-kant met uiteraard Escapade 24 onder de vlag van Silhouette 324. Hier is Robert Miles en Children.

0: van 10 uur.
1: Leo Mostik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.
2: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

Ja, grandioos. Kan niet anders zeggen. Ibrahim Malouf. Er is een album uitgekomen samen met zijn vrouw Hiba Tawai. Dat zijn mensen die hebben een Libanese achtergrond. Wonen al jaren in Frankrijk. En hebben net een album uitgebracht. Nou, fantastisch. À la Française. Op 18 september uitgekomen. Ik heb een interview gezien op de Franse televisie. Zijn zeer bescheiden mensen. En waar het om draait. Alles draait bij deze twee mensen om muziek. De ene doet dat via trompet, fluwelen klanken en fantastische stem van zijn vrouw Hiba Tawai. Die hoorde je trouwens ook, daar starten we mee, de B-kant La Bohème. Dat was de versie van deze twee mensen. Ook van datzelfde album à la Française. En daarvoor, dit waren allemaal rakenklanken. En daarvoor zou je kunnen zeggen dat waren allemaal dissonanten. En toch deze band Eat Girls, een Franse band. Die doen toch iets wat heel bijzonder is. Het nummer wat je hoorde was Trouwschaft. Dat is een Duitse verbastering, denk ik. De muziek doet denken aan eind jaren 70, begin jaren 80. Electro-pop-achtige, rauwe muziek. Ik moest ook denken aan de hoogtijdagen van Roxy Music in de jaren 70. Maar dit zijn twee redelijk wilde dames. Niet zozeer qua expressie, maar in hun muziek. En die worden ondersteund door, ik geloof, een drietal heren. Het is heel apart. Het album heet Area Silenzio. En dat is dan weer Italiaans. Eat Girls, onthouden dus. Daarvoor Pascal Obispo samen met David Hallyday. De zoon van met Ceux qui restent. En dan gaan we nu over naar een stuk uit 1681. Ik heb wel eens een keer iets gedraaid, maar volgens mij was dat in Sound & Tracks. Het is een film uit 2000. Een fantastische film. In het begin zat ik een beetje te geeuwen, maar op een gegeven moment, na 10 minuten, dacht ik van jeetje, wat is dit? Prachtige film, kan niet anders zeggen. Jean-Baptiste Lully wordt daar onder andere gespeeld door alleen maar hele goede acteurs. Volgens mij is het een Belgische regisseur. De film heet Le Roi Danse en ik ga draaien Triomphe de l'amour uit 1681. Het is gecomponeerd door Jean-Baptiste Lully.

Je hoorde muziek uit de musical Le Petit Prince. Nou, dat is wereldberoemd, althans sowieso in Frankrijk. Maar ook daarbuiten. Het nummer heet Dedicatje. Het zal Italiaans zijn. Beau Le Petit Prince uit 2002. Ja, dat kunnen ze ontzettend goed daar in Frankrijk. Ze hebben daar zelfs een soort van academie. Een academie waar ze musicalsterren opleiden. En alles wordt daar een enorm succes. Ik heb daar ook een keer een documentaire over gezien. En dat is imposant om daar naar te kijken. Sowieso op afstand. Maar ik denk, als je daar in de zaal zit, dan krijg je echt wat nou, voor je neus en voor je oren. En enorm spektakel. Waaronder deze Petit Prince. Nou ja, daarvoor. Want ik heb even een paar nummers achter elkaar gedraaid. Soms kan ik dat helaas niet onderbreken. Dan moet dat allemaal in elkaar schuiven. Nou, dat lukt aardig. Daarvoor hoorde je twee stukken van Jean-Michel Jarre. Het eerste was Le Château. Dat twee nummers die allebei in het kader waren van Versailles 400. Quatre cents. Uit 2024 en daarna The Architect met featuring Jeff Mills. En nou wil het toeval, nou ja, voor mij niet, maar over twee weken staat deze man, 78 jaar oud, in Amsterdam in de AFAS live. En als het een beetje mee zit, zit ik daar ook of sta ik daar. Ik heb hem 3 keer gezien live. Nou ja, dat gaat ver terug. Maar deze man is ongelooflijk goed. En dat hoor je er dan af. Daarvoor muziek uit 1681. Eigenlijk gecomponeerd door Jean-Baptiste Lully. Door een heel groot orkest in de film Le Roi Danse uit 2000. En als ik je een tip mag geven, deze film is ontzettend goed. En dan heb ik het echt over het spel, het verhaal. En niet de sensatie, maar de effects. Dit is echt een hele goede, prachtige film. Goed, ik heb weer genoeg reclame gemaakt. We gaan nog een stuk draaien van Hiba Tawahi en Ibrahim Malouf. Dat stuk dat is een nieuw album, dus à la Française, uitgekomen 18 september dit jaar. 3 weken geleden. Dat nummer wat ik ga draaien, dat heet Je t'aime, je t'aime, je t'aime en je t'aimerai. Hier zijn Hiba Tawahi. Oei, dat zijn namen, jongens. Deze mensen, het is een echtpaar. Ze hebben een Libanese achtergrond. Ze wonen in Frankrijk, maken daar muziek. Zijn zeer bekend inmiddels. Vooral die trompetist Hiba Tawahi en Ibrahim Malouf. En de titel heb ik net genoemd en dat ga ik zo meteen struiken. Luister, het is prachtig.

Ja, beste mensen, zit erop. Dat wil zeggen, we gaan de tent sluiten. En dan moet je weer wat escapade betreft een maandje wachten. 4 november is de volgende escapade, nummer 25. Weer met zeer veel gevarieerde lijntjes richting Frankrijk. Dat doe ik met plezier. Het is een mooi land. Ook al gebeuren daar de laatste tijd rare dingen. Maar goed, daar hebben we het niet over. We gieten het in muziek. Zoals deze Grand Blanc met L'Amour Fou. Uit 2016. Mémoire Vive heet het album. Daarvoor 2005. ACWL. Embrasse-moi. Une vie plus tard. En daarvoor Tentatief met Garçon Glaçon 2025 van het gelijknamige album. En daarmee heb ik nog één nummer te gaan. En dat wil ik toch weer wijden, of tenminste laten vertolken door deze twee prachtige muzikanten, Iba Tawayi en Ibrahim Malouf. En we varen en vliegen weg met een prachtig nummer in het Frans gezongen. Tous les bateaux, tous les oiseaux. Iedereen bedankt voor het luisteren en ja, wat ik zeg, 4 november zijn we er weer. Dit was Silhouette, tot de volgende week met de reguliere uitzending. Bedankt.

0: Mostik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: De late avond.

0: begonnen dit uur in 1969 met Moby Grape and It's a Beautiful Day Today.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 7 oktober. Ook vanavond weer met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Zorgzaam 010 viert 10 jaar verbinding. De column van Han van der Horst. En Dement Talent biedt vrijwilligerswerk aan mensen met dementie. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: John Legend uit 2014 en You and I, Nobody in the World. En daarvoor The Pretenders en If There Was a Man. Ons eerste onderwerp vanavond. Zorgzaam 010 viert haar 10-jarig jubileum met het Impact Station op Rotterdam Centraal. Tot en met 18 oktober kunnen reizigers en bezoekers daar ontdekken hoe een klein gebaar een groot verschil kan maken. Herman de Bruin praat erover met Isolde Korts.
1: Isolde, welkom.
2: Hey, hallo.
1: En daar staat er weer bij namens NL voor elkaar. En Zorgzaam 010 is Rotterdam, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Het is voor Zorgzaam 010.
1: Ja, en wat is dat precies voor organisatie?
2: Ja, wat wij zijn eigenlijk een matchingplatform voor vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Dus eigenlijk iedereen die hulp nodig heeft bij iets, kan een oproep op ons platform plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld een inwoner zijn die bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij boodschappen doen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke organisaties, die zoeken vaak ook vrijwilligers. Dus die kunnen een oproep ook op het platform plaatsen. En op die manier kan eigenlijk iedereen daarop reageren en wordt er een match gemaakt.
1: Ja, en dan moet je wel voldoende vrijwilligers hebben, dus die moeten zich ook aanmelden.
2: Ja, zeker. Dus ja, in principe kan iedereen reageren. En dat zijn dus inderdaad de vrijwilligers. Dus als je iets wil betekenen, kan je op het platform kijken en kijken of er iets bij zit wat bij je past. En op die manier wordt dus een match gemaakt.
1: Ja, en dan vieren jullie 10 jaar verbinding op het Rotterdam Centraal. Dat is ook een bijzondere plek en daar gaat ook iets bijzonders gebeuren.
2: Ja, dat klopt inderdaad. We staan dit jaar 10 jaar. Dat willen we eigenlijk natuurlijk groot vieren. En waarom niet op Rotterdam Centraal eigenlijk? Rotterdam is natuurlijk een centrale plek in de stad. Mm-hmm. Dus ja, juist daarom vinden we dat een hele mooie plek. We gaan bij de pop-up 2 weken zitten we daarin. Eigenlijk gaat het daar 2 weken lang om vrijwilligerswerk. We willen de stad laten zien hoe makkelijk het kan zijn om iets goeds te doen voor een ander. Dus we hebben allemaal hele leuke activiteiten en dingen om te doen rondom vrijwilligerswerk in de poppen. Ja. En tegelijkertijd dus laten zien dat we 10 jaar bestaan.
1: En is dat dan een ruimte in het Centraal Station?
2: Ja, het zit eigenlijk binnen de poortjes. Dus je kan gewoon inchecken met je betaalpas of met je OV-kaart. Mm-hmm. En we zitten dus inderdaad in een ruimte in het Centraal Station.
1: Ja, er zijn altijd de reizigers die hebben altijd haast, want die moeten de trein halen. Hebben jullie dan wel aanloop?
2: Ja, het is juist. Er komen echt duizenden mensen langs Centraal Station. En ja, dat is, hoe vaak het wel niet gebeurt, bijvoorbeeld dat er een trein uitvalt en dat je even niks te doen hebt.
1: Nou, dat is dan weer jullie voordeel.
2: Precies, dus daar hopen we eigenlijk een klein beetje op.
1: Mag je zo niet zeggen eigenlijk, hè?
2: Nee, precies.
1: Maar in ieder geval kunnen mensen dan... En wat krijgen ze dan te zien of te horen?
2: Ja, we hebben een programma van 2 weken lang. Elke dag hebben we 3 maatschappelijke organisaties uitgenodigd die bij ons binnen zitten. Ja, dus je kan in gesprek gaan met deze maatschappelijke organisaties. Misschien hebben zij wel vrijwilligerswerk voor jou wat bij je past. Mm-hmm. Maar daarnaast willen we ook laten zien hoe laagdrempelig het kan zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dus we hebben bijvoorbeeld een leuke kaartenactie voor mantelzorgers. Dus je kan daar een leuk kaartje schrijven voor mantelzorgers. We hebben een leuke fotoboek waar je foto's kan maken. En nog heel veel andere kleine dingetjes waarin je kan, op een korte manier kan je dan laten zien hoe makkelijk vrijwilligerswerk is.
1: Ja, en als je dan vrijwilliger wil worden, is dat altijd fijn, want die heb je altijd tekort, hè?
2: Ja, er zijn eigenlijk altijd vrijwilligers tekort. Op het moment hebben we, wat op dit moment staan, meer dan 950 oproepjes ook op ons platform open. Wat inhoudt dus dat zoveel mensen op dit moment op zoek zijn naar hulp. Dus er zijn altijd mensen om je heen die wel een handje kunnen gebruiken.
1: Ja, en tot en met 18 oktober staan jullie in dat station. Is het makkelijk te vinden? Want het station Rotterdam Centraal is nogal groot.
2: Ja, we zitten eigenlijk als je dus de poortjes doorgaat langs spoor 2. Het lijkt op een winkelruimte. We zitten naast de City Boy. Ja, dus en het is niet te missen. We hebben een hele mooie bestikkering met allemaal kleurtjes. Oh, okay. Dus ja, het is eigenlijk niet te missen.
1: Nee, het is makkelijk te vinden. En laten we hopen dat de NS, daar moeten we het niet meer over hebben. Maar stel je voor dat de NS een paar treinen uit laat vallen, hebben jullie weer meer bezoek.
2: Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Ja. Maar mocht je al heb je 10 minuutjes om even de tijd om binnen te komen. Stel je bent net te vroeg voor je trein, dan kan je natuurlijk
1: kan je
2: ook
1: nog even komen kijken.
2: Ja.
1: Ja, dat is duidelijk dat heel mooi is om dat te gaan doen. Een 10-jarige verbinding met Rotterdam Centraal en dus ook 10 jaar vrijwilligerswerk. Gaat dat er gewoon nog door daarna? Denk het wel, hè?
2: Zeker, ja. We blijven gewoon bestaan. Er zijn altijd mensen nodig die hulp nodig hebben. En er zijn altijd mensen die hulp willen aanbieden. En op deze manier, ja, dat is natuurlijk iets supermoois, waardoor er steeds meer verbinding in Rotterdam ontstaat. Dus ja, het is zeker iets wat we door blijven.
1: Ja, en als mensen denken, ja, ik wil toch even weten hoe dat nou precies zit. Staat er iets op de sociale media?
2: Ja, we op onze eigen socials delen we eigenlijk elke dag nieuws ook over de pop-up, maar ook over andere dingen, over vrijwilligerswerk.
1: Ja.
2: En op www.zorgzaam010.nl hebben we de pop-up ook uitgelicht. Daar kan je in principe ook bijvoorbeeld het hele programma zien, wat er allemaal te doen is, welke organisaties, welke dag er aanwezig zijn. En op die manier weet je dus wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Isolde Korts namens NL voor elkaar, Zorgzaam 010 via 10 jaar verbinding in het Centraal Station in Rotterdam. Dank voor het gesprek.

sont si seuls.

Even terug in de 90 jaren met Alanis Morissette en Head Over Feet. En daarvoor Zaz samen met Till Lindemann en Le Jardin des Larmes. Zometeen is Han van der Horst weer hier met een nieuwe column. Maar eerst Chicago, and if you leave me now. If

0: 1976 was het jaar voor If You Leave Me Now van Chicago. Han van der Horst bezocht in Amsterdam een cyberzoek. Wat is dat? Hij legt het uit en voegt daaraan toe dat wij die hier ook moeten hebben.
1: Lieve mensen, verleden week moest ik in Amsterdam-Zeeburg zijn. Dat is een wijk die buiten onze hoofdstad niet zo bekend is. Zonder afspraak heb je er nu eenmaal weinig te zoeken. Maar zo'n afspraak had ik wel. Bovendien was ik al eerder een paar keer doorheen geweest omdat ik wat dingetjes uit moest zoeken op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dat ligt zo'n beetje aan de rand van de wijk. Wat is dat Zeeburg een leuke en levendige buurt. De meeste huizen zijn, naar ik inschat, voor de oorlog gebouwd. De architectuur kent een zekere gemoedelijkheid. Alles bij elkaar had de sfeer op straat wel iets weg van hoe het was in de Amsterdamse binnenstad voor de invasielegers van toeristen die tot in de kleinste uithoeken hadden overgenomen. Een fijne sfeer. Ik ging een beetje zwalken. Verleden week kwam ik in wat wel een oud schoolgebouw zal zijn geweest. En daar was een instelling met de naam Cyberzoek. Je kon een koffie krijgen, ik stapte over de drempel om mijn lichtjes op te steken. Zulke cyberzoeks moeten wij bij ons in Zuid-Holland-Zuid ook krijgen. Vooral in de dorpen en in de buitenwijken. Het was er gezellig binnen. Je kon inderdaad goede koffie krijgen en overal zaten mensen van alle leeftijden achter computers. Die cyberzoek was, net als de Donald Duck van 70 jaar geleden, kennelijk bestemd voor mensen van 8 tot 88 jaar. Later kwam ik erachter dat je in Amsterdam nog meer van die cyberzoeks had. Het idee erachter is dat je tegenwoordig alleen maar een volwaardig burger kunt zijn als je daadwerkelijk vanuit je eigen huis de weg weet te vinden op het internet. Anders mis je te veel informatie. Je bent te laat met allerlei aanvragen. Steeds vaker laten bedrijven en instanties je links liggen. Vroeger had je nog wel mensen die trots zeiden: ik ben digibeet. Ze lieten zich niet verleiden door die nieuwigheden met toetsenborden, muizen en schermen. Tegenwoordig kom je zulke mensen niet meer tegen en de trots op de onbekendheid met computers is verdwenen. Toch is de grote onhandigheid met de wereld van de cyberspace een beperking. In zijn effect misschien net zo hinderlijk als een lichamelijke handicap. Zoek is een Arabisch woord. Het betekent markt. De oprichters gingen er een kwart eeuw geleden al vanuit dat er plekken moesten zijn waar je zo kon binnenlopen met vragen of ideeën over computers en het internet op ongeveer dezelfde manier als wanneer je gaat inkopen doen op een markt. Ook gingen de initiatiefnemers en de talrijke vrijwilligers specifiek op zoek naar mensen die dat niet zo gauw vanuit zichzelf zouden doen. Senioren en buurtgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege een te lage opleiding of andere gaten in hun biografie. In de cyberzoek maak je kennis met het internet. Je kunt er op allerlei manieren cursussen doen. Je bent ook welkom om te kletsen, gewoon met de mensen tegenover je of met chatprogramma's. Een nieuwe taak zal wel zijn mensen van goed vertrouwen te beschermen tegen criminelen op het internet die achter hun pensioentje of hun spaarcentjes aanzitten. En om de bezoekers tegelijk te leren op een juiste manier om te gaan met kunstmatige intelligentie. Want die is voor de gebruikers zowel een kans als een bedreiging. Wie zal dat betalen? De belastingbetaler. De cyberzoek krijgt terecht overheidssubsidie. Maar dat is niet de enige bron van de inkomsten. Ook de ING is een partner. Dat doet die bank niet uit mensenliefde. Banken hebben er alle belang bij dat iedereen met computers en internet om kan gaan. Anders kunnen de klanten hun bankrekening niet beheren. Iets vergelijkbaars geldt voor steeds meer bedrijven. Ze missen een heleboel klanten omdat die niet zo handig zijn op het internet. Zo blijven ze onbereikbaar. Daarom ligt het voor de hand dat bedrijven ook financieel een handje toesteken en investeren in cyberzoeks. Die van Niemandsdorp, die van Maasdijk, die van Moerkapelle, die van goede reden. Bij wijze van spreken dan. Zomaar een goed idee uit Amsterdam-Zeeburg. Zeg je daarvan en van dit lied, u gebracht door Eloïne. De zoetgevooiste Eloïne.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Daar ben ik weer. Hoe vond u Eloïne? Het is allemaal kunstmatige intelligentie. Eloïne bestaat niet in de echte wereld, alleen in de datacentra. En reden te meer voor zelfbewuste mensen om zo'n cyberzoek op te richten. Je hebt de kennis die daar te vinden is nodig om je in deze wereld van 2026 staande te houden en niet aan de lopende band te worden bedrogen.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Tom Waits was dat. Een Hold On. Ons volgende onderwerp. Dementalent biedt vrijwilligerswerk aan mensen met dementie. Tera Cox praat erover met Jacqueline Groeneveld.
1: Hartelijk welkom, Jacqueline.
2: Dankjewel.
1: Jacqueline, een nieuw woord, althans voor mij, dementalent. Waar hebben we het dan over?
2: Dementalent is een organisatie, een landelijke organisatie, die werk biedt aan mensen met dementie. En die gaat uit van het punt van, we kijken niet naar wat mensen niet meer kunnen, maar juist naar wat mensen nog wel kunnen. En dat is met dementie heel erg belangrijk, dat je gewoon betrokken blijft bij het maatschappelijke leven.
1: Ja, want misschien heb je wel geheugenproblematiek, maar niet al je talenten zijn meteen verdampt.
2: Helemaal niet. Mensen krijgen de diagnose Alzheimer, worden afgekeurd. Nou, dan wordt er gezegd, gaat u maar thuis zitten. En dat wil helemaal niet zeggen dat dan je leven ophoudt. Want je hebt nog zoveel dingen die je nog wel zou kunnen. En daar spelen wij op in.
1: Aan welk soort werkzaamheden moet je dan denken? Of kan je denken?
2: Dit is echt wel maatwerk. Want we gaan echt met de persoon. Ik ben met een aantal andere collega's, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Dat zijn dan experts. Wij gaan bij de mensen op huisbezoek. En we gaan kijken, wat vinden ze leuk? Wat hebben ze vroeger gedaan? Wat zijn de mogelijkheden? En daar zoeken wij dan een geschikte werkgever bij, een vrijwilligersorganisatie, waar deze mensen aan de slag kunnen gaan.
1: Want het biedt hen meer dan alleen maar de eenzaamheid oplossen. Wat hoor je terug? Wat biedt het hen?
2: Nou, het sowieso is natuurlijk het heel goed. Het is voor iedereen is dat goed als je betrokken blijft bij het maatschappelijke leven. En het vertraagt ook het hele proces van van de dementie, van de Alzheimer. Het brengt eigenlijk alleen maar voordelen. En je voelt jezelf ook weer nuttig. Want het is niet zo als jij de diagnose Alzheimer hebt gekregen, dat je niks meer kan en op je bank moet gaan zitten wachten. Ja. Snap je? Je kan nog zoveel. En het is ook gewoon heel goed voor de mensen als ze ook nog gewoon lekker één dag in de week, een ochtendje, wat leuks doen.
1: Ja, het geeft ook structuur.
2: Ja,
1: en
2: absoluut.
1: Ze zeggen het ook, use it or lose it. Dus ja, dat ze een uitdaging hebben, lijkt mij ook fantastisch. De organisaties, is daar enige terughoudendheid bij? Dat ze denken, ja, we hebben wel iemand nodig. Maar ja, als iemand leidt aan vergeetachtigheid en soms in de war is, hoe zit dat? Hoe kijken die organisaties daar tegenaan?

0: dat is echt wel een uitdaging. Want we zijn net gestart met de Mentalent. Ik ben dus op zoek naar, zoals wij dat zo mooi noemen, werkgeversplaatsen. En ik moet eerlijk zeggen dat de mensen, de organisaties in het toch wel terughoudend zijn. Ze hebben het echt het idee van, ja, ik krijg er een zorg bij. Ik moet de mensen misschien erg begeleiden. Terwijl, ja, weet je, zoals ik al eerder zei, kijk wat ze nog wel kunnen. Misschien moet je dan een opdracht geven, zeg bijvoorbeeld gewoon, doe even dit en kijk gewoon of dat goed gaat en doe daarna de tweede opdracht met diegene, in plaats van dat je natuurlijk drie dingen achter elkaar zegt. Ja, ik ben net 60 geworden, ik vergeet ook wel eens wat, snap je? Het is een andere manier van...
1: Breek me de bek niet open, nee. Zou ik zeggen.
0: Dus het is een andere manier van naar iemand, een persoon kijken, maar ja, het is... Als ze eenmaal zien hoe veel vreugde het ook brengt, is het alleen maar mooi om daaraan mee te werken. En zeker ook als een werkgever, als een vrijwilligersorganisatie.
1: Ze kunnen natuurlijk ook een tijdje proberen in een soort stage. Kijken hoe het bevalt. En als je dan terugkomt voor een gesprek,
0: natuurlijk.
1: Waar lopen we tegenaan?
0: We hebben natuurlijk ook wel eens gevallen, ja, die zijn anderhalf jaar aan de gang en dat gaat toch wel slechter. Want ja, we spreken ook...
1: Toch een progressieve ziekte. Ja, ja.
0: Dus, en dan moeten we helaas afscheid van elkaar nemen. Maar ze hebben ook altijd een begeleider. Ik ben er ook. En ik zal altijd, ze kunnen altijd op me terugvallen. We zorgen altijd dat het goed verloopt tussen de organisatie en de vrijwilliger.
1: Het is in ieder geval taboe doorbrekend. Ik vind het een geweldig idee. Misschien wil je een oproep doen. Want we moeten bij elkaar komen. Het moet gecommuniceerd worden. Misschien mensen met dementie melden zich niet zelf aan, maar misschien wel hun naasten of hun vrienden. Wat voor oproep zou jij willen doen?
0: Nou, ik zou zeker een oproep willen doen voor vrijwilligers. Dus heeft u of kent u iemand met dementie of heeft u zelf dementie en denkt u van, nou, ik zou toch eigenlijk best nog wel eens wat leuks willen doen of aan de slag, me een beetje nuttig maken. Dan kunt u bij mij terecht. U kunt me bellen of kijk even op de website of u kunt ook een locatie even binnenlopen. We zitten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ja,
1: ik neem ook aan dat organisaties zich kunnen melden, want wij willen graag.
0: Zeker, die ook. Dus beide. Ik zoek vrijwilligers en ook organisaties. Dus als er iemand is die luistert en die zegt van, nou, dat zou ik nou, dat u past precies hier bij ons in onze organisatie, ook graag.
1: En het sleutelwoord is Klik. Of nee, is Dementalent.
0: Ja, maar vanuit Klik, de vrijwilligersorganisatie, werken wij met Dementalent samen. En
1: dat komt goed dan. Ja. Nou, dankjewel Jacqueline Groeneveld. De taboe doorbrekend idee. Jacqueline Groeneveld van Klik, hartelijk bedankt.

Ja, dat kun je doen, zo even voor 12. Dancing in the Dark, Colin Blunstone hoorde je. En daarvoor Baby Rose and Friends Again. En dat was de late avond van woensdag 7 oktober. Morgen ben ik er weer met een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Sinead O'Connor blijft nog even bij. Fijne nacht.

0: Plastic met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

If I could just hold you.

0: Tom Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres naar binnen was gegaan. Hoe het misverstand kon ontstaan is niet bekend. De medische situatie waarvoor de hulpdiensten waren opgeroepen is gewoon afgehandeld. Het weer dan nog. Vanavond vanuit het westen steeds meer regen. Vannacht zakt de temperatuur naar 1 graad of 12. Morgen een wisselvallige herfstdag met zo nu en dan buien. Het wordt niet warmer dan 16 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

hier in enig grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren. Het

0: van 2 uur.
1: Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Molenlanden doet aangifte vanwege antisemitische tekens die op tientallen plekken zijn aangebracht. In het dorp Nieuw-Lekkerland zijn ze op onder andere straten en elektriciteitskastjes gespoten. Het gaat om Israëlische vlaggen waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis. Het is opvallend dat de straten deze week met Israëlische vlaggen met hakenkruizen zijn beklad. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar na de gewelddadige aanval van Hamas op Israël. De gemeente heeft inmiddels 30 hakenkruizen verwijderd. De verwachting is dat alle bekladdingen morgen zijn weggehaald. De A15 is na een urenlange afsluiting weer vrijgegeven. In de avondspits was daar een ernstig ongeval waarbij 2 gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hoogvliet met 2 auto's en een vrachtwagen. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven aan de andere kant van de vangrail in de berm terecht. De 2 gewonden zijn de bestuurders van de personenauto's. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een asielzoekerscentrum in Albergen in het oosten van het land is beschoten. RTV Oost meldt vandaag dat er maandag vermoedelijk een alarmpistool is gebruikt. Het Centraal Opvang Asielzoekers en de politie spreken van zwaar vuurwerk dat richting de voorgevel is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het COA noemt de actie onacceptabel. Vorig jaar werd hetzelfde centrum ook al eens onder vuur genomen, toen met een luchtdrukpistool. Daarbij viel 1 licht gewonde. Het COA wil geen aanvullende maatregelen nemen na het incident van deze week. Agenten zijn vanmiddag in Vlaardingen per ongeluk bij de verkeerde portiekwoning naar binnen gegaan, meldt Omroep 2. De politie kwam naar het adres om ambulancepersoneel te helpen bij een medische situatie. Omdat ze de deur niet open kregen, werd een raam van de woning vernield om naar binnen te kunnen komen. Eenmaal binnen bleek al snel dat de woning leeg was en dat de politie bij het verkeerde adres